de bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avro Tros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avro Tros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. De Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. Het Radio 10 Weerdoor weer online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon.

personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Het Radio 10 weer door Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Dereizen. Live your dreams.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus,

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond tientallen mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. Het radioteam weer door Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscoff Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscoff, mooi vooruit.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op Goossens.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank

Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Je moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten en die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. Het radioteam weer door Weer Online is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.

0: Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Vertrouwd sinds 1999.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren! Maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensiewerk nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
10: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
16: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wad bij Ameland. De wadlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim een miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. Het radioteam weer door Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Jada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
7: Zorg dat je erbij bent.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. Het radioteam weer door Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.

0: wegtechniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

think you move me, but I wanna know for sure.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
18: Ah, chips.
17: Maak er een potje van. Want

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
21: De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 2:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. Het radioteam weer, door weer online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: staat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
1: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
19: In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
13: craving. Domino's. Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden.

0: vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzameling. Factuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
9: craving. Domino's.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden.

0: verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Laten we vieren! Aldi.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP nieuws van 6 uur.
16: In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of in het opkwamen dagen en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt. In de middag zijn er enkele buien. En ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden.

0: Nederland? Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion-voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.

0: van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand, er waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt... Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: beste ingrediënten voor een avondje gamen? 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Radio 10. Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met een man die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden.

0: straks van een feestje op je barbecue opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert strikt.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het Radio 10 Weer door Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land, maar er is ook zon en het wordt 16 graden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
7: Haiboe. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bob, wat doe je?
1: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
1: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
4: Lekker!
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: speel maar. Groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948 toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. Het radioteam weer door weer online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldden ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De 2 landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 10:30 misschien een glimp opvangen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.

0: 60s en 70s hits. Het ANP nieuws van 2 uur.
1: In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.